Nicole, Restless Hearts, Gilliam, Nader aan jou en Linda Scott, I've Told Every Little Star. Groots net daai van Linda Scott, nie? Mooi, mooi lirieke. Van 'n moderne countryster wat emosie met eerlike lirieke kombineer. As jy al ooit iemand gehad het wat eenvoudig onvervangbaar is, ai, sal hierdie lied jou raak. Hier is Dylan Scott met Nobody.

0: sit jou oekie op jou kop. Waar het jy jou hart gelos?
1: Mooi klanke daarvan, Stella. Die berge blou. Ongelooflike mooi lirieke ook, ne? Net so mooi om hierdie dag mee te begin. Voor dit het jy geluister na Luke Holmes, Brooks and Dunn, One Too Many. Ja, ek het nog so een voor ek gaan groet. So, hierso is Christian Baartman se Vellies op die dansvloer.

Is by die Hart van Goud Bosveld Stereo 107.5 en was Smokey met Lying in the Arms of the One You Love, as ook Mia Lowe met Dis Ware Liefde Die. Ons gaan nou voort met die musiek van Atomic Kitten met Hole Again.

Woensdag môre saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was die musiek van The Bangles met If She Knew What She Wants, Nick West met On The Road Again en ek Demi Lee Moore se liefdes wen resep. Onthou, daar sal gaan tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Bobby van Jaarsveld nou aan die beurt met wat dit ook al vat.

0: Musiek vir jou van Bill Medley en Jennifer Warnes met Time of My Life. Arnie Jordaan se Mars, Pluto, Venus en ook Campsite Dream met Here Comes the Sun. Net aan die breek hier by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuusoortrekke.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Van

Bosveld Stereo, ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Michael Bolton met Sitting on the Dock of the Bay. Daar is nou 10 minuut oor 8 en hier is ingeskakeld by Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek met oorhande gaan Eddie Dippenaar en ek hoop het gaan baie goed met jou vanoggend. Nadia Bester volgende op die speellys met Vlinders.

0: Town's Metro Police Office's investigative authority. Goods Secretary General Brett Herron says declaring disputes with government won't fix the root causes of gangsterism. Moving abroad now, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says the Israeli Defense Force will not withdraw from its current lines in Gaza until Hamas is completely disarmed. This comes amid disagreements over a roadmap floated by U.S. President Donald Trump's Board of Peace for Hamas disarmament and Israel's withdrawal from Gaza under a ceasefire agreement. The IDF currently occupies around 70% of the Gaza Strip. And to end this bulletin, it's on to golf news now. Defending champion Jaden Sharper, rising star Casey Jarvis and Dean Burmester of South Africa have all confirmed their participation in December's 10th anniversary edition of the Mauritius Open. Former champion Antoine Rosner of France also be in action at the tournament with prize money of 25 million rand. I'm Eddie Dipenaar for Bosal News.
1: Stay in touch with Bosal News 107.5.
0: The dollar is selling at 16 rand 33 cents, euro at 18 rand 85, and £1 costs 21 rand and 98 cents. Bitcoin sells at $64,045, gold sells at $4,139.72 fine ounce, platinum $1,779.17, and Brent crude oil quoted at $82.09 a barrel.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word geborg deur Westrand Truck & Trailer Parts. Hulle het trekkerdienste vir alle fabrikate en groottes in voorraad. Ons begin met die N1 suidstilstaande voertuig. Dis voor Rigel, wees op die uitkyk. Centurion en 17 suid verkeer beweeg stadig na by ou Johannesburg. Die N12 Wes botsing met plaas vind het. Dit is by Kliprivier Rylaan. Die N12 Wes stilstaande voertuig met Kliprivier. Die N1 Noord, stilstaande voertuig. Het is pad naar die N4. Die N12 West, stilstaande voertuig bij Voortrekker. N17 Oostpad werken bij Osborne. N12 West, stilstaande voertuig bij Klippervier Rijlaan, R556. N12 West, botsing bij Jetparkweg. Centraal Johannesburg, M2 West, stadig beweegde verkeer bij Kraune. Bramfontein, M1 Noord, oponthoud met Empire. Dan sien ek ook Hullingham, Winnie Mandela, Rylaan, een botsing daar plaas, Vin, Sandton, Sandton, Rylaan, ook een botsing voor Marielaan, en Pretoria, die laatste in Pretoria straat, een botsing met plaas, vind dit met Ende. So pas iets niets ook aangemeld, net kyk wat dit is, en in Noord stilstaande voertuig voor Ellendale. Hier die verkeersverslag aan jou gebring, deur Westrand Truck & Trailer Parts, die Wheeler lichtveer eenheid met twee bouten kost net R995.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen het alles. En as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
0: Die is Bosats 107.5.

Fabie en Amy Grant. Dis ek skakel by Bosal Studio. By die tyd nou amper 9 minute oor 9. My naam is Eddie de Vanaar. Goeiemôre. Welkom by die middeloggendprogram middel van die week Woensdag, né? Weer klein sater gaan dit voornis uitvee. Is die lang naweek hier so. Ons mos Vrouedag. Sondag en Maandag vakansiedag. Lekker mee by ons te, ek hoop het gaan goed, ons het ook daar die R1000 ontploffing competitie en dan ek is juist bezig om te kyk of iemand al reg is, of daar rechte antwoorde ingekom het hierdie keer. Het is R2000 op die spel, nee. Hoop ons kan het vrijdag weg, ja, so rol die bedrag weer oor. Dankie ook Lee Prozeski vir vanochtend se Bosheld ontbijt. Die man is terug vroeg morgenochtend 5 uur. Vir donderdag se Bosheld ontbijt, saam met jou. Die is JJ Stevens. Yes.

Al Steps het hierdie ene lekker woema gegee, nee, Chain Reaction aanvanklik opgeneem deur Diana Ross destijds. Musiek ook van The Pet Shop Boys Go West. Ons sal nou met musiek van Henry Aland.

Henry Alland se Madeleine. Wat sal sê jou Woensdagoggend saam met ons? Ek het vir musiek van Tommy Rowe waar mense ritme gaan verander. Jy kan later uitsien na musiek ook van Bellamy Brothers, ou bekende van hulle, en dan ook iets van Johan Stennet van destijds. Maar geniet van Much More Love, Tommy Rowe.

Hand in hand with my Melanie. Geniet toch altijd hierdie ene van The Classics. Ja, yes, ek skakel by Bosveld. Ek het vir jou ook musiek gehad van Liza Marshall, die ook kende van haar love song. En hierdie keer is die beurt van Cam.

Dis die musiek van Royal Guards van Snoopy versus Threat. Barna. Hier is iets van Cornelius, dit is Cordelia gehad, nee, is Cornelia nou. De ou bekende Picking of Pebbles en dan ons instrumentale klank om die oggend op sy rug te kry.

0: $64,185. Gold sells $4,164.43 5 ounce. Platinum $1,752.72. Brent crude oil quote $83.80 a barrel.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die Indian Side stilstaande voertuig, dit is met Allendale weg. En een syd ook stilstaande voertuig by Rangel Lane, Pretoria. En een richting syd stilstaande voertuig net na Samrand Lane. En dit is wat ons het op die monitor. Laat weet ons van ander probleme 064-115-2281. Als het groetheid aangebreek, tot ziens van Eddie Dupenaar. Baie dankie vir een superlekker woensdag in die geselskap. Ek sien uit na môre. Dan doen ons het weer tussen 9 en 12. Die middeloggendprogram, so op donderdag. Jy is nou in die geselskap van Rudy van Deventer, hy jou geselskap tot 4 uur vanmiddag, al jou gunsteling is net boshaltelik aan speel. Groet weer met muziek van The James Boys, Over and Over. So tot morgen, pas op.

0: Maak jou makker van Jan Rob, Albert West en BJ Powers, wat hier in die weer afgeskop het met Celebrate That Day. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 11:15. Die tyd is jou gebring deur Consignment Warehouse in Brits. Oor kan die hospitaal, indien jy goed wil verkoop, help John Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Watershed's little hero. Nou het ek vir jou The Walkers met a Jack of Diamonds. Hierdie bly maar mooi ene. Amanda Leit, as jy aan eendag glo, en dan maak ek hier draai in die 90s met David Hasselhoff, Do the Limbo Dance. Jack of

Albert Hammond uit die vroeë 70's met Everything I Want To Do. Ek gee gou verder met net die beste muziek, die weerstasie met die hart van goud. Bewitched met Blame It On The Weatherman, die Campbells met Eyeshadow en dan Gwyneth Ashley Robin, Mr. Echo.

hy sou gaan nog gaan. Voor die stare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, on een bijmals in

Die klanke van Tina Turner met Private Dancer. Rowan Tennant, Hooker en Medicine Head wat die nieuwe hier afgeskop het met One and One is One. Nou bespeel is ek vir jou Aha, Sir Crying in the Rain. En dan Nadine Blom, Kom Som. Steve Hofmeyer met die baie mooie een van hom, Forgiveness.

Sally Sunshine was Clive Bruce gewees en dan Virginia Lee wat hom gekry het om daai liedjie te sing. En dan ook George Baker Selections Silver en hier is Touch of Gloss met

En dit is Sonja Herold met Glo en my aantal jare gelede al opgeneem het. En dan die Fortunes, you got your troubles, I got mine. Ons mekaar my help dra daaraan, is dit nie? Dit is middle of the road in Solly.

Manuel Escorcia in donkerbruin oor daar op die strand. En Connie Francis, forget about the money. Tony Orlando en Dawn. Hulle is allemaal baie bekend, ook met baie van taie, yellow ribbon round the old oak tree, ne? Is een van hulle groot treffers. Hier is hulle met, say, has anybody seen my sweet gypsy rose?

Dit is lekker muziek van Ferrari geweest, Gypsy Girl en dan Fantastic met Costa Blanca. Johan Stemmet sê, die aans nog jonk, hy is nog jonk, ja.

Dit was die werk van DJ Condensmelk, die lewe se vreemde paaie voor het, die Dassies en BBQ, say it, said it. Ons gaan aan met Spreeuwmus, nee, met Melody Kots, is een zweefstap, daarna is het Spreeuwmusiekse kans met Hak en Toon Cities.

Dit was Jaco Louwman met Ek wil oud word saam met jou voor het Joe Steele en Only Human. Ons begin nader aan die einde van hierdie bekendstellingsprogram loop. Ek dink daar is nog net so 3 snitte oor, dan is ons klaar. Hoe vinnig die tyd verbygevlieg. Mario Tate is volgende Old Faded Photos on the Wall en Chemo Sounds Arise Slow net daarna.

Afrikaanse muziek vir die late aan die Jackie Lou, 1 miljoen woorde voor het rockset, It Must Have Been Love, al die pad daar in die laat 80s. So gepraat van die laat 80s, hierdie ene kom net so bietjie voor, dit is Enya en Caribbean Blue.

Afrikaanse ou goud, dit was Jan en Myne Gerwee, gee my jou liefde voor Roger Whittaker, A New World in the Morning. Hier is ons laaste drie vir die aand, voor ons uitkom by die late aand oordenking. Ons begin met George Michael's A Careless Whisper, Joe Diffie, Toby Keith en Luke Combs, Ships That Don't Come In, en dan op die einde, Corey Ashbury en Reckless Love.

Corey Ashbery met Reckless Love. Dit bring ons deur na ons laat aan toerdenking op hierdie woensdagaand.

Het was die broers Gip, nee, die Bee Gees met Massachusetts voor het melboot is en as die sweet hom tap. Vroegoggend by Bosveld Stereo, hy sukke musiek hoor, hierso is Elvis Blue in the Tide.

Earth and Fire, French word for love, is je t'aime. Voordat Whitney Houston se I Wanna Dance With Somebody groot tref vir daai gewees, né? Sjoe. Vrou kon haar maar sing. Ek het vir jou nog twee snitte voor ek die uur saam met jou gaan afsluit. En dis twee plaaslike kunstenaars waarvan een ongelukkig oorlede is. Dit is natuurlik Freddie Nest. Dit is sy snit van De Desperado en dan gaan jy nou luister na Liesel Pieters, Meer as net vriende.